Vertrouwen we vertrouwen aan. Die en ons iemand. Natuur en ons zand. Zijn toen dan man giet. Toen dan maar feiten. Bovan zin en al. En ongen van met meer te zoeën. Zo vind tweet op de Mulatia en de mand. Als het die. Ja, wens u maar niet van panuut aan mij bebek. Na in de fadi menau, die zou jij mannen toenen.